0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
0: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer donderdag. En ja, normaal gesproken zouden we zeggen een vierde schooldag. Maar vandaag pas de tweede. Ja, of nog helemaal niet. Hè. Het kan ook zijn dat je nog lekker vrij bent vandaag. Dus dat schoolalarm gaan we straks wel laten horen. Alleen dat duurt nog even, want ja, het is pas een paar minuten over zes. Ja, ja, kijk, als je nu naar buiten kijkt, zou het zomaar kunnen zijn dat je denkt, nou, het is al een stukje later. Want het is tegenwoordig op dit tijdstip al licht. Maar je hebt nog wel even de tijd hoor, om rustig je boterham te smeren, om je aan te kleden, je tanden te poetsen. En dat doen we natuurlijk allemaal achter elkaar met muziek, want dat regelen we bij Hallo Kids Radio. Hele leuke liedjes, speciaal voor jou. En je mag dus ook een liedje aanvragen. Is er een liedje wat je graag zou willen horen in de ochtend? Stuur dan even een berichtje via de Hallo Kids Radio telefoon of via de mail. Want dan ga ik die straks voor je aanzetten. En wat ik nog meer ga regelen is ook Sprookjesboom. Een leuke prijs die we deze week weggeven. En natuurlijk de platenkast van DJ Arnoud. Dat allemaal zometeen. Maar eerst maar eens even muziek van de Sasha Boys.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij.
3: Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer is deze week

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De heks was toverkruiden aan het zoeken.
1: Ah, eindelijk! Slaapkruid, daar zoek ik al zo lang naar.
2: Zou je me redden als ik in nood was?
3: Maar natuurlijk! Ik zou je zelfs uit het hok van de stoute heks komen redden.
2: Oh.
1: Bah, wat een kleine opschepper. Dag, brave kindertjes.
2: Dag, mevrouw de heks.
1: Zie je hoe bang hij is? Hij heeft veel praatjes, maar is eigenlijk gewoon een angsthaas.
3: Dat is helemaal niet waar. Je bent zelf bang voor mij.
1: Ik bang voor jou? Wie denk je wel dat jij bent?
3: Ik ben Klein Duimpje en ik ben voor niemand bang.
1: Oh. Dat mag je dan bewijzen? Ik geef je 3 proeven waarmee je je moed kan bewijzen. Ik betover Roodkapje met mijn sleepy slaapie wel de rusten kruid. Als jij mijn 3 proeven niet tot een goed einde brengt voor de klok 12 keer slaat, dan sleepy slaapie slaapt Roodkapje 100 jaren lang.
3: Wat is de eerste proef?
0: Eerst moest Klein Duimpje een appel van de reus gaan stelen. Gelukkig wist de heks niet dat de reus sliep, dus de eerste proef lukte. Maar de tweede proef beloofde heel wat moeilijker te worden.
4: Dag, lekker hapje. Wat kom jij hier doen?
3: Nee.
4: Wat krijgen we nou, zeg? Kom hier, jij! De kleine deugniet heeft een touw tussen 2 bomen gespannen. Nou ja, zeg.
3: Opdracht volbracht. Wat is de laatste proef?
1: Vervelend kereltje. Voor de 3e en de laatste proef moet je, voor de klok 12 keer slaat, de schat van de draak stelen. Daar slaat de klok al de eerste keer. Tweede keer!
3: Maar die opdracht is onmogelijk.
1: Onmogelijk, inderdaad. Haasje, kereltje. Bij de 12e keer slaat je vriendinnetje 100 jaar lang.
3: Het lukt me nooit. Daar slaat de klok al de 8e keer.
5: Verhip, wat kijk jij, Sip? Wat is er aan de hand? Is er ergens brand?
3: 9e keer. Oh, de heks heeft Roodkapje betoverd. Als de klok 12 keer slaat, dan slaapt ze 100 jaar. 10e keer. En voor de 12e slag moet ik de schat van de draak stelen.
5: Weer een lelijke streek van die oude toverkool. Ze heeft je beet. Dat is haar lol.
3: 11.
5: Maar let goed op. Ik zet de klok op. Stop. Ze slaat geen 12e keer. Ze slaat nooit meer. Ja!
1: Je bent te laat, vind je? Dadelijk valt ze om en slaapt ze zacht op een bedje van mos. 100 jaar!
3: Toch niet?
1: Niet?
3: Nee, want de klok slaat niet meer. Die slaat nooit meer. Luister maar.
1: Wat? Hoe komt dat dan?
3: Ik heb me heel boos gemaakt op de klok en die was heel bang voor mij. Wakker worden!
2: Wat? Klein Duimpje?
3: Je bent gered, Roodkapje. De klok zal nooit de 12e keer slaan.
2: Oh, je bent een echte held.
1: Oh. En schande! Ik krijg ze nog wel wat!
0: En zo kwam alles weer goed. Ja, de heks was best wel een beetje onder de indruk van Klein Duimpje. En Klein Duimpje had weer eens bewezen dat wie niet sterk is, slim moet zijn. Net zoals die keer toen Assepoester en de reus elkaar tegenkwamen. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Dat was muziek van Luan Bellinga. Die is nog steeds op wereldreis. Dus ja, ik denk dat het voorlopig nog even duurt voordat hij met nieuwe muziek komt. Maar als hij nieuwe muziek heeft, dan hoor je dat bij ons natuurlijk meteen. Zeg, ik kreeg een vraag over de prijsvraag. En dat mag natuurlijk, want bij Hallo Kids Radio hebben we niet alleen leuke liedjes, maar ook prijzen die we weggeven. En elke week geven we een andere prijs weg. Deze week bijvoorbeeld de kleurboeken van de Zoete Zusjes. Maar volgende week weer wat anders. En die week daarna weer wat anders. Maar daar wordt wel eens gevraagd, ja maar, hoe doe je nou precies mee? Ja, is natuurlijk een hele goede vraag. En het antwoord is ook een stuk simpeler dan dat je misschien denkt. Ja, want je hoort altijd bij ons de prijsvraag niet één, maar twee keer in de uitzending. Want dat doen we altijd een beetje voor iedereen, hè, die vroeg opstaat. En dan voor de uitslapers dan ook nog een keertje. Dus je hoort hem twee keer per dag voorbij komen. Meestal is dat een ABC-prijsvraag. Dus dan hoor je een vraag en daar hoort dan een A, een B en een C antwoord bij. En één van die is dan goed. En die andere zijn hartstikke fout. En ja, dat hebben we dus nodig. Dus dat jij het goede antwoord weet. Maar we hebben natuurlijk ook nodig je telefoonnummer en je naam. Want we willen namelijk elke uitzending iemand graag aan de telefoon hebben. Soms gaat dat niet helemaal goed. Want dan zit papa of mama bijvoorbeeld achter het stuur in de auto. Of doordat er niet opgenomen wordt. Dat is geen supergrote ramp, want dan kunnen we je nog steeds blij maken. Maar ja, liever willen we je natuurlijk wel in de uitzending halen. Dus als je nou denkt, ja, ik heb wel eens leuke prijzen voorbij horen komen op de radio. En ja, ik weet niet of ik mee moet doen, want misschien win ik nooit. Ja, ik zou toch echt zeggen, doe vooral een gokje wagen. Want het kan zomaar zijn dat je met een leuke prijs ervan doorgaat. Deze week dus met de prijs het kleurboek van de Zoete Zusjes. Maar ja, volgende week is de prijs ook leuk. En over twee weken is die ook leuk. Dus ik zou gewoon het een keertje proberen meedoen met die prijsvraag.

0: Dat was vrolijke muziek van Bamboo Bill hier op Hallo Kids Radio.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, Arnoud, de platenkast. Welk cijfertje wordt het vandaag?
2: Nou, we hebben de 1 al gehad. Mm-hmm. Dat was 1 wereld. We hebben
0: 17 al gehad. En eigenlijk miljoen ook, want het was 17 miljoen. Dat was 1 liedje.
2: Ja, klopt. Dus ja, er zijn nog heel veel liedjes met cijfers erin. Maar je moet toch een keus maken. Toen dacht ik, ja, dan gaan we ook even naar een van die oude kinderliedjes. We gaan luisteren naar Bassie en Adriaan.
0: Oh, dat is al lang geleden. Ja, dat is lang geleden. Ja, leuk.
2: Maar Bassie en Adriaan zijn er nog steeds.
0: Absoluut.
2: Oké, ze treden niet meer op. Maar ja, die gaan al lang mee hoor. Bassie en Adriaan. Die hebben een hoop hits gehad. Ik heb laatst van Dominique. Weet je wat ik op de radio zei? Ja. Die wil even alle hits van Bassie en Adriaan hebben.
0: Oh, vandaar dat je nou dus een liedje uit de platenkast hebt gehaald.
2: Ja, dus ik heb mijn platenkast aangevuld met allemaal Bassie en Adriaan liedjes. En daar zitten hele leuke bij. Soms zijn ze ook een beetje kort. Maar dit is een heel leuk liedje. Het heet namelijk 4 seizoenen in een jaar. Dan hebben we het over de lente, de
0: zomer,
2: herfst en winter.
0: Ja.
2: Dat zijn de seizoenen.
0: Dat zijn de 4. Ja.
2: Nou, daar zingen ze over. En dat liedje ga ik nu aan laten horen vanuit de platenkast.

0: Het liedje van de Koningsspelen hoor je nog regelmatig bij ons op Hallo Kids Radio. Ook al was de Koningsspelen inmiddels alweer, wat is dat, drie weken geleden? Drie ongeveer.
1: Drie weken geleden.
0: Ja. Maar het leuke is, kijk, ook al is dat liedje speciaal daarvoor gemaakt, er zijn nog zat andere momenten waarbij je lekker kan gaan dansen op dat liedje. Dus ja, vandaar dat we hem gewoon bij ons nog blijft horen, hoor.
1: Dan is het nu tijd voor die supergeheime 10 voor 7 prijsvraag.
0: En deze week maak je kans op een heel leuk kleurboek van de Zoete Zusjes. En ik dacht, ik ga er eens eventjes doorheen bladeren. Want dit zijn namelijk niet normale kleurplaten.
1: Nee.
0: Dit zijn bijzondere kleurplaten van dus Janna en Saar van de Zoete Zusjes. Maar Arnoud, ik weet niet of je het gezien hebt. Ik laat het jou even zien. Alle kleurplaten hebben een blauwe achtergrond. Zie je dat?
1: Ja, waarom is dat?
0: Geen idee.
1: Het zijn niet de blauwe zusjes.
0: Nee, en bijna alles wat ze doen met de Zoete Zusjes is roze. Dus er zal een reden achter zitten. Ja. Maar dat betekent dat je dus eigenlijk gewoon moet kleuren. Wat een beetje bij het blauwe past.
1: Maar
0: zeg
1: dan kun je dus eigenlijk, omdat de achtergrond blauw is, kun je heel veel met roze gaan werken.
0: Absoluut. Hey. Absoluut. Ja, of met geel, of met rood, of oranje. Ja.
1: Oké, dus dat is de prijs die je kunt winnen. Het kleurboek van de Zoete Zusjes.
0: Absoluut.
1: We hebben er nog precies 2, vandaag en morgen. Mm-hmm. En als je denkt, dat wil ik winnen. Weet je nog, gisteren hadden we ook een winnares.
0: Ja, Mackenzie.
1: Die stond vlak voordat ze naar school moest.
0: Die stond met de jas al aan, inderdaad. Dat klopt. Ja.
1: Nou, misschien ben jij het vandaag wel de winnaar. Maar dan moet je wel eens voor doen. Hier komt de vraag.
0: Oké, komt-ie. Welke kleur krijg je als je de kleur wit en rood met elkaar mengt? Dus nog een keer. Welke kleur krijg je als je wit en rood met elkaar mengt? Wordt dat
1: A,
0: de kleur groen? Of wordt dat
1: B,
0: de kleur roze? Of wordt dat
1: C,
0: de kleur geel? Dus welke kleur krijg je als je rood en wit met elkaar mengt?
1: Oké, misschien ging het een beetje snel. Dus rood en wit. Welke kleur? Nog één keer eventjes snel de vragen, de antwoorden.
0: Rood en wit, wordt dat A, de kleur groen? Wordt dat B, de kleur roze? Of wordt dat C, de kleur geel?
1: Nou, als je het weet, dan zou ik zeggen, doe snel mee via de website hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win en doe mee. Of speel mee via de gratis app. En dan kun je gewoon een berichtje typen. Of zelfs een berichtje inspreken.

Dat was muziek van Maya erbij hier op Hallo Kids Radio. En ik heb een verzoekje binnengekregen van Lieke. Lieke is 8 jaar en wil graag haar lievelingsliedje horen op de radio. Dat is namelijk deze, Zoo van Shakira. Come on.

0: boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Je ziet die blije kopjes en denkt, ja, hier doen we het voor. Klimmen, klauteren, glijden en de ballenbak in. Bij Monkey Town is het altijd feest. Weer of geen weer, jouw kinderen spelen hier eindeloos. En voor dreumissen en peuters is er zelfs een aparte peuterzone. Kinderfeestje vieren? Ook dat is zo geregeld. En jij? Jij geniet van een drankje met iets lekkers. Kortom, kom naar Monkey Town. Dat is altijd een goed idee.
0: Plan nu jouw leukste dagje uit met Fien en Teun op avonturenboerderij.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
2: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Op de klok is het 7:05. Goedemorgen, dit is Hallo Kids Radio met natuurlijk weer een nieuwe ochtendshow.
3: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag alweer donderdag. En ja, normaal gesproken zou je zeggen dag nummer 4 van de schoolweek. Maar vandaag voor de meeste kinderen pas dag 2. Eigenlijk wel heel gek, hè?
2: Het is een hele gekke week. Dan gaan we langzaam op naar het laatste stukje van het schooljaar. Ja. Tot aan de zomervakantie.
3: Ja, voor de meesten is het nog ongeveer 2 maanden en dan is het vakantie. Want in juli, dus de maand juli met de letter L erin, dan beginnen de eerste vakanties.
2: Nou, zeker. Ik heb straks, ik heb altijd een klein nieuwtje, dat ga ik straks uitleggen. En dit is echt wel heel leuk nieuws. Erik Scherder, misschien heb je er wel eens van gehoord. Dat is een hersenprofessor. Die weet heel veel van de hersenen en wat gezond voor je is. En die is er helemaal klaar mee.
3: Oh.
2: Die wil namelijk, maar dit is een heel mooi verhaal. Die wil dat alle scholen verplichte springpauzes gaan inlassen voor alle kinderen.
3: Oh.
2: Dus hij wil dat er gewoon elke dag verplicht een kwartiertje gesprongen wordt. Want dat is goed voor de gezondheid. Nou, daar kunnen wij wel wat mee, hè?
3: Ja, daar hebben we wel leuke liedjes voor. Maar wat doet dat dan precies?
2: Ja, dat ga ik straks allemaal uitleggen.
3: Okay.
2: Maar de basis is natuurlijk bewegen is gezond. Want hij zegt, ja, net als alle papa's en mama's... Die zitten vaak ook een hele dag achter hun bureau op een kantoor. Niet iedereen, maar... best wel veel. En op school is dat natuurlijk ook zo, hè? Je komt op school, je zit vaak. Nou, dat moet anders.
3: Nou, dan zouden ze dat niet alleen op de scholen moeten doen, maar ook bij het werk van papa of mama. Want ik denk dat die ook wel een springkwartiertje kunnen gebruiken.
2: Oh, dat ze dat daar ook doen.
3: Ja, ja toch?
2: Dit is even stap 1, hè, de scholen. Dus, maar goed idee. Maar hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Verder gaan we het hebben over het weer, want het wordt mooi weer. En we hebben natuurlijk de allerleukste liedjes.

0: Dat waren Titus en Fien. En die zongen natuurlijk over die lekkere oliebol. Alleen ja, Arnoud, een oliebol in de keuken aan het ontbijt is een beetje gek, toch?
1: De zomer is dat een beetje gek.
0: Ja, Arnoud, je klinkt een beetje gek. Ja, dat moet, ja. Normaal gesproken zit je hier lekker in de studio. Maar vandaag zit jij in jouw thuisstudio. Je klinkt als een robot, joh. Heb jij per ongeluk een oliebol in het kabeltje gestopt? Ja, ik denk dat het handig is als je inderdaad heel even gaat controleren wat er met de verbinding aan de hand is. Dan gaan wij met z'n allen ondertussen alvast naar de ontbijttip.
2: Goedemorgen, DJ Arnoud en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik heb een lekkere ontbijttip. Dat heeft alles te maken met pannenkoeken. Want ja, kijk, oliebollen als ontbijt, dat is misschien een beetje gek. Maar aan pannenkoeken als ontbijt, nou, dat moet wel kunnen, toch? Nou is het alleen natuurlijk wel zo dat we met z'n allen weer naar school gaan. Dus ja, ik weet niet zeker of iedereen hier allemaal tijd voor heeft om dit te gaan maken. Maar het is wel heel erg lekker. Ja, pannenkoeken in de ochtend. Dus, wat heb je nodig? Nou, gewoon het standaard pannenkoekenbeslag. Met natuurlijk bloem en eitjes en melk en zo. Nou, dat doe je even gewoon maken zoals altijd. En je hebt nodig geraspte kaas en een paar hamblokjes. Of plakjes ham, dat kan in dit geval ook. Want wat gaan we namelijk als eerste maken? We gaan als eerste de pannenkoek maken. Nou, die doen we gewoon maken zoals altijd. Zonder dan dus de kaas en de ham er nog in. Dus eerst gewoon even een paar losse pannenkoeken maken. Daarna ga je de ham en de kaas ga je erin wikkelen. Als je pannenkoek dus al klaar is, hè, dan zo rol je hem helemaal op. Nou, die gaat even in de ovenschaal. Dat je al die rolletjes naast elkaar hebt liggen, waar dus de ham en de kaas in zit. Dan doe je nog even flink wat geraspte kaas erbovenop. Dan in de oven. En dan is je ontbijttip klaar. Ja, en ik weet wel, dit kost natuurlijk wel wat langer. Want ja, je doet hem in de oven en in de pan. Ja, kan het natuurlijk ook in de pan doen. Maar dan, ja, dan kan je er minder kaas op doen dan als je hem in de oven zou stoppen. Want dit is wel heel erg lekker. Een pannenkoek met kaas en ham, dat hij zo helemaal gesmolten is. En ja, ik moet heel eerlijk toegeven, ik weet eigenlijk helemaal niet of dit ook lekker is om koud te eten. Ja, ik heb nog nooit, tenminste ik kan me niet herinneren, dat ik ooit een keer een koude pannenkoek heb gehad. Dus zit je nou toevallig te luisteren en denk, ja maar ik wel. Laat even weten of dat lekker is, een koude pannenkoek. Want dat zou ik wel even willen weten. Want dan kan ik de volgende keer misschien een tip geven over lekkere pannenkoeken. Die je dan dus koud kan gebruiken in plaats van warm.

0: Niels Smit met Stay op Hallo Kids Radio.
1: Want dit is de ochtendshow. En ik zei dit al eventjes. Springen op school. Nou, hoe leuk zou dat zijn? Maar behalve dat het leuk is, is het ook heel gezond. Erik Scherder. Misschien heb je die meneer wel eens op tv gezien. Is een hele leuke man. Is een wetenschapper. Hersenexpert. Weet alles van je hoofd. Is die man met die witte baard. En wat hij eigenlijk zegt is dat elk half uur... Moet je opletten. Elk... half uur, 3 minuten springen, dansen of rennen. Dat wordt, als het aan Erik ligt, verplicht op school.
0: Maar waarom dan? Want wat gebeurt er dan in je hersenen?
1: Ja, nou, elk half uur. Dus om het half uur, 3 minuten springen. Hij zegt, bewegen is niet alleen gezond voor je lichaam... maar ook voor je hersenen, voor je brein, voor je hoofd. Want die hersenen vinden het namelijk heel fijn... om tijdens een schooldag steeds een ander taakje te krijgen.
0: Oh, okay.
1: Als je na een half uur stilzitten en opletten... even een paar minuten flink gaat bewegen... dan zijn je hersenen je meteen dankbaar. En na zo'n springpauze doen ze weer extra hun best op rekenen en taal. Daar zijn ze gek op. En waar het een beetje aan ligt is dat veel juffen en meesters denken... dat kinderen juist heel onrustig worden van dat extra bewegen. Maar dat klopt dus niet, zegt Erik Scherder. Hij zegt, het is even wennen, maar na een keer of 3... wordt het juist rustiger in de klas als je dat elk half uur doet... en kunnen kinderen zich beter concentreren.
0: Oh, maar dat is natuurlijk omdat sommige kinderen misschien ook al wat drukker zijn. Want die doen misschien al wat die meneer zegt. Alleen, ja, dan vindt die juf niet goed en die zegt stilzitten.
1: Ja, precies. Nou, hij zegt tijd voor actie. Hij gaat samen met de kinderrechtenorganisatie Defense for Children... een rechtszaak starten. Ja, okay. Wacht even. Ja, want hij zegt kinderen hebben recht op gezondheid en bewegen hoort daarbij.
0: Aha.
1: Dat gaat hij ook echt doen. Hij zegt zo'n zaak kan nog jaren duren... want daarmee zou je scholen kunnen verplichten om dit te doen. Dus wat zegt hij... een oproep aan alle kinderen en alle juffen en meesters in Nederland. Ga nu al beginnen. Kom in actie. Ga dit proberen. En hij zei hoe mooi zou het zijn om binnenkort met 1000 kinderen in Den Haag te laten zien dat dit belangrijk is.
0: Ja.
1: En hij vraagt ook, wie doet er met mij mee om dit voor elkaar te krijgen? Nou, Marjone, ik zou zeggen, wij doen mee, toch?
0: Ja, sterker nog, ik heb al een springliedje klaarstaan. Want dit hoeft natuurlijk niet alleen op school, hè, maar dit kan natuurlijk ook thuis.
1: Nou, ik vind het... Ja, of voor de papa's en mama's. Dat is weer een stap verder natuurlijk op het werk. Elk half uur even een paar minuutjes springen. Maar laten we beginnen met op school.

0: ik zie het al helemaal voor me hoor. Zo'n wat ouder liedje van Snollebollekes. Springen onder het jus. Dat dan allemaal in die klas. Ja, ik denk dat het wel helpt hoor, voor die extra zuurstof.
1: Ja, dat is niet elke half uur dat de schoolbel gaat, maar dat Snollebollekes op de school klinkt. Hè, nou ja, je moet even bijkomen. Maar het is natuurlijk. Het is heel anders dan dat je verwacht. Maar misschien gaat het juist helpen, dus ik ben benieuwd.
0: Ja, ik vind alleen wel, Arnoud, je zei net al eventjes van ja, hoe zit dat dan met de papa's en mama's? Kijk, kinderen die gaan natuurlijk naar school. Daar bepaalt de juf of de meester natuurlijk in de klas wat er gedaan wordt. Bij de papa's en mama's op het werk is het natuurlijk een beetje anders. Maar ja, eigenlijk vind ik dat die ook mee moeten doen. Ik bedoel, hun hersenen zijn ook nog niet oud.
1: Nee, precies. Ja. Dus ik vind het een leuke actie. En hier ga je vast nog veel meer van horen de komende tijd.

0: Mars op Hallo Kids Radio.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, het is de hoogste tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 7 mei.
2: Ja, ik zit even te kijken of er bekende mensen zijn. DJ Jean is een hele bekende DJ, 58 jaar geworden. Wie ook jarig is. Oh, die is al 70.
0: Is?
2: Ja, voor veel kinderen is dat al niet meer zo dat je hem echt kent. Maar een oude minister-president, namelijk Jan-Peter Balkenende.
0: Wat? Is die man al zo oud?
2: Die is 70 geworden, ja.
0: Voor mijn gevoel is die nog veel... Ja, maar ja, dat was natuurlijk de premier voordat meneer Rutte kwam. Dus ik heb die man nog wel gekend. Maar ja, toen zat ik op de basisschool, zo een tijd geleden. Maar oh, ja, hij ziet er zo, oké.
2: Okay. Ja, ja, maar hij ziet er heel jong uit. Er is nog een andere oud minister-president, maar die leeft niet meer. Dat is Ruud Lubbers. Die zou vandaag ook jarig zijn geworden.
0: Ja.
2: En even kijken, wie hebben we dan nog meer? Ja, verder hele oude Amerikaanse mensen. Dus dit is wel een beetje Nederland.
0: Ja, maar soms, kijk, weet je, soms heb je dat wel eens. Dat heb ik zelf ook. Dat als je dan mensen kan herinneren van vroeger bijvoorbeeld. Hè, dus bijvoorbeeld meesters of juffen van je basisschool. Dan herinner je ze alleen maar van hoe ze er toen uitzagen. Nou kwam ik laatst toevallig iemand tegen. Dat was een, hoe noem je dat? Een soort hulpmeester. Toen ik nog op de basisschool zat. Ja, die was ook ineens flink ouder geworden. En ik dacht ook even, ja maar, huh? Ik kan me alleen maar herinneren dat jij er zo jong uitzag. Maar ja, dat is inmiddels nu alweer 20 jaar later. Dat moet je dan wel even erbij optellen. Dat is natuurlijk bij meneer Balkenende en hetzelfde.
2: Ja, kun je nagaan hoe dat voor die juf of meester is als ze jou er weer voor
0: ja, dat is waar, dat klopt.
2: Dat verschil is nog groter.
0: Ja, want
2: natuurlijk.
0: Toen zat ik in groep 7. Maar goed. Hè?
2: Ja, nou. Hey, we gaan zingen voor alle jarigen. Of dat nou papa's, mama's, buurvrouwen of dieren zijn. Dat maakt allemaal niet uit voor iedereen die jarig is.

0: Kinderen voor Kinderen met Lekker Eigenwijs. Nou, ik hoop dat je in dit geval ook even lekker eigenwijs bent om nog even snel mee te doen met die prijsvraag.
1: Ja, ja, de prijsvraag die spelen we elke dag om 6:50. Maar ja, dan is al niet iedereen wakker. Nee. Dus nu even de herhaling. Het kleurboek van De Zoete Zusjes kun je winnen zometeen. En net als gisteren hadden we ook een winnaar die dat vlak voor schooltijd won. Dat was Mackenzie.
0: Mm-hmm.
1: Dus wil jij nu vandaag bij ons op de radio dat boek winnen? Dan moet je goed opletten, want hier komt de vraag.
0: Oké, komt-ie. Welke kleur krijg je als je rood en wit met elkaar mengt? Dus nog een keer, welke kleur krijg je als je rood en wit met elkaar mengt? Wordt dat dan
1: A,
0: de kleur groen, of wordt dat
1: B,
0: de kleur roze, of wordt dat
1: C,
0: de kleur geel? Dus welke kleur krijg je als je wit en rood met elkaar mengt?
1: Nou, als je het weet, rood en wit, welke kleur krijg je dan? Meedoen kan via de website hallokidsradio.nl. En dan klik je op het blokje win. Of doe mee via de gratis app. Dus welke kleur krijg je als je rood mengt met wit? Succes!

0: K3 met TikTok Tobias. Dat is nog relatief gezien een heel nieuw liedje. Maar nu even tijd voor een heel oud liedje. De platenkast van Arnoud. Alhoewel, ik zit even te denken, Arnoud. Maar je hebt deze week thema cijfers. Voor mijn gevoel zijn we nog niet super ver terug in de tijd gegaan.
1: Nee. Wat bedoel je met superver in de tijd?
0: Nou ja, dan heb ik het echt over like heel ver terug. Dus 70, 60, 50 misschien wel.
1: Ja, nou ja, goed. We gaan nu terug naar 1980. Dat is 46 jaar geleden.
0: Oh, dat is ook wel heel lang geleden. Ja. Waar gaan we naartoe?
1: We gaan naar Jamaica.
0: Oh, ja. Daar is het meestal lekker warm.
1: Daar is het meestal lekker warm. En de bekendste ster vanaf Jamaica is een eiland. Dat is natuurlijk Bob Marley.
0: Oh ja, die heeft natuurlijk ook muziek gemaakt over cijfertjes.
1: Ja, Bob Marley maakte reggae muziek. Dat is een beetje langzame muziek. Ja, die past natuurlijk bij het weer. Want het is daar altijd hartstikke heet. Dus dan moet het niet te druk zijn. Ik bedoel, ik snap dat ze daar geen muziek hebben zoals Snollebollekes. Want daar is het veel te heet voor. En Bob Marley maakte een aantal wereldhits. Ja, die is een van de grote wereldsterren eigenlijk geweest. Zeker in die tijd was hij heel populair. En dit liedje, ja, daar zit een getal in. Namelijk Free, dus 3. Het liedje heet Free Little Birds, dus 3 kleine vogeltjes. En dit is een hartstikke leuk liedje om de dag mee te beginnen. Bob Marley hoor je nu op Hallo Kids Radio.

0: Dat was een heel vrolijk liedje over zo'n hele mooie geel gekleurde banaan. Maar ja, geel was niet de kleur die wij zochten bij de prijsvraag. Wij zochten iets anders.
1: En over de prijsvraag gesproken. Normaal gesproken gaan we iemand bellen. Het is deze week alleen een paar keer gebeurd dat er niemand opnam. Dus ik heb even voorgebeld. Je raadt het niet, maar de winnaar van vandaag die is al naar school toe.
0: Ja, maar ja, kijk, vandaag is natuurlijk dag 2. Hè. Heel veel kinderen die zijn gisteren voor het eerst weer naar school geweest. Vandaag de tweede dag. Dus ja, misschien dat er iemand thuis dacht, gisteren waren we te laat, moeten we vandaag niet nog een keer hebben.
1: Nee. Ja. Dus ik heb met mama afgesproken dat het clubboek sowieso die kant uit gaat.
0: Ah, antwoord kijk, dat is handig.
1: Maar we moeten nog even het antwoord natuurlijk uitspreken.
0: Tuurlijk.
1: Wat was ook weer de vraag?
0: Nou, de vraag van vandaag was, welke kleur krijg je als je wit en rood met elkaar mengt? Wordt het dan A de kleur groen? Wordt het B de kleur roze? Of wordt het C de kleur geel? Nou, het is natuurlijk antwoord B de kleur roze.
1: Ja, de kleur roze. Dat is inderdaad wat er gebeurt als je rood en wit mengt.
0: Ja.
1: En het is altijd leuk om dat zelf een keer te proberen. Hè?
0: Mm.
1: En we hebben een winnaar. Dat is Marlies. En Marlies die is dus al naar school toe. Misschien wel omdat ze al moeten springen voor schooltijd.
0: Ja, ze zou maar kunnen dat ze dat gehoord hebben net. Ja.
1: Nee, Marlies is 8 jaar en is fan van de Zoete Zusjes. Dus dit komt hartstikke goed uit. En ik heb wel even gevraagd, maar heeft ze dat clubboek dan al? Nee, dat heeft ze nog niet.
0: Oh, ja, je wil dat niet hebben. Hè? Dan heb je meegedaan met de prijsvraag en dan kom je erachter. Ik heb hem al. Ja.
1: Nee, Marlies, dus uit Enschede trouwens. Want anders denk je, ja, welkom Marlies. Uit Enschede. En we gaan dat kleurboek naar je opsturen.
0: Nou, heel goed gedaan Marlies. Van harte gefeliciteerd met jouw kleurboek wat je vandaag gewonnen hebt. Als je nou zit te luisteren en je denkt, ja, maar ik wil ook graag zo'n kleurboek winnen van de Zoete Zusjes. Morgen is je laatste kans.

0: Nou, dan gaan we eens even kijken op de lijst welk liedje van Kinderen voor Kinderen we nu gaan draaien. Ze hebben namelijk superveel muziek gemaakt. Alleen ja, we kunnen er maar eentje gaan draaien. Anders zou het Kinderen voor Kinderen radio worden. Is ook leuk natuurlijk, maar dat hebben we niet. We hebben radio met allerlei verschillende soorten liedjes.
1: Ja, dat klopt. Nou, aan de slag.
0: Okay.
1: Kijk, jij moet gaan draaien.
0: Twee,
1: dus,
0: één, hoppakee. Twee, drie. Er stuit er een balletje uit. Aan de kant waar geen balletje hoort uit te komen. Dus ik moet straks even wat gaan controleren met onze bingomolen.
1: Okay, dat is heel bijzonder. Ja.
0: Ja, maar er zit een klepje in en de klepje schoot los. Dus dan komen ze aan de andere kant eruit. Even kijken hoor. Nummertje 49, Arnoud. Nummertje 49 van Kinderen voor Kinderen is...
1: Wacht even. Verkeerde lijst. Nummer 49 op de lijst. Dat is het liedje Andersom. Andersom. Ja, Andersom.
0: Ja, maar als ik nu 94, dat kan niet. Want zoveel liedjes hebben we niet.
1: Nee, het liedje heet Andersom.
0: Oh, sorry. Oh, ja,
1: nee, het liedje heet Andersom.
0: Niet hoe het opgelopen. Ja.
1: En het komt, als ik het goed heb, uit 2020, dus 6 jaar geleden. Ik kan me het wel herinneren, de titel, maar even niet meer hoe het liedje gaat.
0: Ik heb eigenlijk eerlijk gezegd ook geen idee. Nou, we gaan erachter komen. Kinderen voor Kinderen, nu op Hallo Kids Radio.

0: Leukste dagje uitbeleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
0: Plan nu jouw leukste dagje uit met Fien en Teun op avonturenboerderij.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtend.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Nou, zeg een hele goeiemorgen. Ja, als je al langer luistert, dan heb je ons al vaak een goeiemorgen horen zeggen. Maar er zijn ook luisteraars die wat later de radio aanzetten. Hè? Dus nou, 8:04. Het is donderdagochtend, bijna tijd om naar school te gaan.
0: En goed om te weten, er zijn een aantal kinderen die wel vandaag nog lekker vrij zijn. Want de meeste kinderen die hebben deze week weer een gewone schoolweek. Maar we kregen net een berichtje. Even kijken, ik pak hem er eventjes bij. Dat was een berichtje van Sanne, die zegt, ik heb deze week nog vakantie. Ja. Ja, dat kan.
2: Ja, dus de hele week nog vakantie.
0: Ja, maar kijk, dat de scholen mochten kiezen, hè, of ze de week voor Koningsdag, of ze dan ook al vrij wilden zijn, of dat ze de week na Koningsdag. En ik denk dat ze bij Sanne dus voor de na hebben gekozen in plaats van de voor.
2: Ja, precies. Nou, goed. Hartstikke leuk. Juliana, die staat in de finale van een muziekwedstrijd. Ze is 12 jaar, komt uit Leidschendam. En zit elke dag uren te oefenen achter een piano.
0: Oh.
2: En deze week staat ze dus in de finale van een belangrijke muziekwedstrijd. Het is namelijk het Prinses Christina Concours. En dat is een wedstrijd voor klassieke muziek.
0: Oh.
2: En voor jonge mensen, hè? Kinderen, tieners. En 6 talenten van 12 tot 15 jaar, die hebben zich geplaatst voor de nationale finale. En Juliana is de allerjongste. Nou, is toch knap,
0: kijk
2: hè?
0: Aan. Ja. Ja. Ja. Kijk, klassieke muziek draaien wij niet, maar dat maakt niet uit. Dat kunnen we er wel over berichten natuurlijk.
2: Ja, dat is ook zo. En Juliana komt uit een echte pianofamilie, want haar moeder is pianolerares.
0: Oh,
2: en haar vader is directeur van een pianoschool. Ja, dan snap ik het wel.
0: Ja. Ja, dat zou toch wat zijn als ze dan zegt, mam, pap, ik ga voor de saxofoon.
2: Ja. Dat zou heel gek zijn. Dus ze oefent ook 4,5 uur per dag. Dat is best veel. Dus, maar goed, maandag volgens mij na het weekend, dan weet ik of zij ook gewonnen heeft. Dus dat hou ik even in de gaten.
0: Maar wat win je dan? Een mooie beker?
2: Dat moet ik even uitzoeken. Hey, dit is
0: de ochtend. Maar het moet wel een hele grote beker zijn dan. Of misschien wel een nieuwe piano. Met Arnoud en Mayo. Dat is ook wel handig.

0: Dat waren de Hit Kids op Hallo Kids Radio. En ze zongen Doe Je Mee? Nou, dat zou wel handig zijn, want het is tijd voor het naar schoolalarm. Dus dat je even meedoet met aftellen en dan vervolgens keihard roepen naar school toe. Dat stukje. Want dan weet iedereen namelijk dat je naar school moet.
1: Ja, wat we eigenlijk altijd doen, hè?
0: Ja, tuurlijk. Maar niet iedereen doet misschien mee. Maar daarom dacht ik, omdat de Hit Kids net zeiden, doe je mee? Dan hoop ik dat we vandaag ook even met z'n allen meedoen. Dus ook papa's en mama's bijvoorbeeld.
1: Nou, moet je naar school toe? Vertel dan meteen even dat berichtje wat ik eerder al heb aangegeven. Ja. Hè, van die hersenprofessor Erik Scherrer. Die wil eigenlijk dat alle scholen elk half uur even een paar minuutjes gaan springen. Nou, misschien lukt dat niet meteen elk half uur. Maar doe dat. Begin dan gewoon met één keer in het uur. Gewoon even een springliedje aanzetten. Even met z'n allen springen.
0: Ja.
1: Als er even geen geluid in de buurt is. Dan doe je het zonder liedje, maar dan ga je toch even springen. Want het zorgt ervoor dat je daarna weer beter kan opletten. Dus kijk, als alle kinderen dit nu ook weer op school vertellen, dan wordt er over gepraat. En wie weet, komt dat dan heel snel heel goed.
0: Nou ja, en misschien niet alleen springen in de klas, maar bijvoorbeeld ook buiten. Ik bedoel, wij deden heel veel touwtjes springen buiten.
1: Ja, nou, dat zou ook kunnen natuurlijk, hè. We gaan je met die boodschap naar school sturen.
0: Yep.
1: Let op, ik ga aftellen. Daar gaat hij even de klik.
2: Zo, dan ga ik aftellen. Ja, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school toe!

0: Dat waren de Sprookjesbosbewoners samen met houthakker Willem. Want ja, die hebben ooit een keer een liedje gemaakt. Hè. Ik weet alleen niet, want Sprookjesboom komt straks natuurlijk weer voorbij op de radio. Ik weet eigenlijk niet of houthakker Willem nog regelmatig te vinden is in het bos. Jawel?
1: Nou, dat is een goeie. Die vroeger kwam ik hem wel eens tegen hoor, in de Efteling. Toen ik daar nog werkte. En weet je wat het is? Kijk, houthakker Willem die heeft één groot hobby. En dat is bomen omhakken.
0: Ja, de Sprookjesboom zal daar niet zo blij mee zijn, dat klopt. Ja.
1: Nee, en hij werd er wel eens op aangesproken. Dus van leuk, er liep hij met zijn bijl rond. Maar dat hebben ze liever niet in de Sprookjesboom. Nee. Dat snap ik wel.
0: Ja, maar goed, kijk, weet je, misschien komt hij nog regelmatig op bezoek. Alleen dan laat hij zijn bijl thuis. Dat kan natuurlijk ook, hè?
1: Oh ja, dat zou kunnen. Nou, je zei het al net eventjes. Als we het over Sprookjesboom hebben, dan hebben we het zometeen over 8:30. 8:30 is Sprookjesboom natuurlijk, hè? Want dan vertelt hij een verhaaltje. Waar het over gaat, dat hoor je zo.

0: Och, lieve kinderen, zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zoals jullie weten, leven we hier meestal lang en gelukkig. Maar soms zijn bepaalde figuren hier gelukkiger dan anderen. En hoe dat nou komt, weet eigenlijk niemand. Zo was bijvoorbeeld op een dag de wolf op zoek naar het geluk.
1: Hé, hey, wat doe jij daar?
2: Sst, ik wacht op het geluk.
1: Kan je lang wachten? Wij hebben nooit geluk.
2: Toch wel, want straks komt Roodkapje.
1: Wat heeft die nou met geluk te maken?
2: Nou, ze gaat natuurlijk van het bospad af om bloemetjes te plukken. En dan staat ze daar met haar rug naar mij toe en dan pukt ze.
1: En dan?
2: En dan spring ik tevoorschijn en dan...
1: En dan?
2: Dan vreet ik haar op met huid en haar. Dat is pas geluk hebben.
1: Je hebt gelijk. Nou, veel geluk straks. Waarom heb ik nou nooit eens geluk?
3: Loop maar netjes
2: daar heb je er al.
3: In het bos, loop maar... Hé, hey, bloemetjes!
2: Zie je wel.
3: Dat zou grootmoeder leuk vinden. Maar ik pluk ze niet, hoor. Dat mag niet van mijn moeder.
2: Huh?
3: Want in het bos zijn wilde dieren. In het bos. Wat een geluk dat ik zo'n verstandige moeder heb. Anders zou het nog eens slecht met mij aflopen.
1: Wat is dat? Wat? Waterlanderswolf?
4: Het is niet gelukt. Wij zijn de ongelukkigste figuren uit het hele sprookjesbos.
1: Wat is dat?
4: Het is de vaak hier met zijn wonderlamp. Als je daarover wrijft, mag je 3 wensen doen.
5: Geluk, dat kan ik je niet geven. Dat moet je vinden in het leven.
4: Wat zegt hij nou?
1: We moeten het geluk vinden.
4: Maar dat zit toch in die lamp?
1: Precies. En ik weet waar we die vinden. In zijn paleis.
2: Je bedoelt dat we die lamp uit zijn paleis moeten halen?
1: Ja.
2: Maar dat is toch stelen?
1: Dat is

0: hetzelfde. Huh? Als je steelt, dan vind je alleen iets dat eigenlijk niemand kwijt is.
1: Ja, ja.
0: Kom mee.
2: Nog diezelfde dag hadden de heks en de wolf het voor elkaar. Zonder dat de fakir het merkte, gingen ze er vandoor met zijn wonderlamp.
1: Alles goed en best, maar wat gaan we nou wensen?
0: Een web vol kriebelende kruisspinnetjes.
1: Jakkes, laten we 7 geitjes wensen.
0: Nee.
1: Hé, hier die lamp.
0: Afblijven.
1: Van mij. Ik wil nog spoelen.
0: Ik heb het bedacht. Geef hier.
1: Weet je wat jij kan? Jij kan wat mij betreft met lamp en al het dak op.
0: Rebels, rotjoch! Zo makkelijk kom jij niet van mij af. Ik wens dat jij hier naast mij zat op het dak.
1: Ja! Hier worden wij niet zo gelukkig van.
0: Hoog, hè?
3: Hoeveel wensen hebben we nog?
0: 1.
4: Wij willen naar beneden!
3: Goed dat we nog 1 wens hadden.
0: Ja, dat was een geluk bij een ongeluk. Maar we hebben er niks aan gehad. Weg ermee! Weet je wat wel geluk schijnt te brengen?
3: Nee.
0: Schermen!
4: Wegwezen!
0: Wacht op mij!
2: Zo zie je maar weer. Geluk, dat moet je af en toe hebben. Of vinden. Maar het geluk proberen te stelen, zoals de heks en de wolf. Dat werkt natuurlijk helemaal niet. Gelukkig maar. Dat zag je ook toen de reus... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

die is nog steeds op wereldreis. Dus ja, ik denk dat het voorlopig nog even duurt voordat hij met nieuwe muziek komt. Maar als hij nieuwe muziek heeft, dan hoor je dat bij ons natuurlijk meteen. Zeg, ik kreeg een vraag over de prijsvraag. En dat mag natuurlijk, want bij Hallo Kids Radio hebben we niet alleen leuke liedjes, maar ook prijzen die we weggeven. En elke week geven we een andere prijs weg. Deze week bijvoorbeeld de kleurboeken van de Zoete Zusjes. Maar volgende week weer wat anders. En die week daarna weer wat anders. Maar daar wordt wel eens gevraagd, ja maar, hoe doe je nou precies mee? Ja, is natuurlijk een hele goede vraag. En het antwoord is ook een stuk simpeler dan dat je misschien denkt. Ja, want je hoort altijd bij ons de prijsvraag niet één, maar twee keer in de uitzending. Want dat doen we altijd een beetje voor iedereen, hè, die vroeg opstaat. En dan voor de uitslapers dan ook nog een keertje. Dus je hoort hem twee keer per dag voorbij komen. Meestal is dat een ABC-prijsvraag. Dus dan hoor je een vraag en daar hoort dan een A, een B en een C-antwoord bij. En één van die is dan goed. En die andere zijn hartstikke fout. En ja, dat hebben we dus nodig. Dus dat jij het goede antwoord weet. Maar we hebben natuurlijk ook nodig je telefoonnummer en je naam. Want we willen namelijk elke uitzending iemand graag aan de telefoon hebben. Soms gaat dat niet helemaal goed. Want dan zit papa of mama bijvoorbeeld achter het stuur in de auto. Of doordat er niet opgenomen wordt. Dat is geen super grote ramp, want dan kunnen we je nog steeds blij maken. Maar ja, liever willen we je natuurlijk wel in de uitzending halen. Dus als je nou denkt, ja, ik heb wel eens leuke prijzen voorbij zien komen, hoor mij nou. Voorbij horen komen op de radio. En ja, ik weet niet of ik mee moet doen, want misschien win ik nooit. Ja, ik zou toch echt zeggen, doe vooral een gokje wagen. Want het kan zomaar zijn dat je met een leuke prijs er vandoor gaat. Deze week dus met de prijs het kleurboek van de Zoete Zusjes. Ja, volgende week is de prijs ook leuk. En over twee weken is die ook leuk. Dus ik zou gewoon het een keertje proberen meedoen met die prijsvraag.

feestje draaide ik speciaal voor Sanne. Want Sanne is een heel groot fan van K3 en dus nog lekker vrij. Want dat vertelde ik net al even op de radio. Hè. Sanne heeft deze week nog lekker vakantie. Maar ze zei wel in het berichtje dat ze het toch een beetje gek vindt dat ze het na schoolalarm wel weer op de radio komt. Maar ja, Sanne, dat klopt. Want sommige kinderen moeten deze week wel weer naar school. En dan moet jij gewoon de volgende keer even je oren dicht doen. En trouwens, Sanne, volgens mij mag jij ook alweer bijna naar school. Want het is vandaag donderdag. Over een paar nachtjes slapen is het alweer maandag.

0: Kinderen voor kinderen, vol avontuur op Hallo Kids Radio. Nou, zo meteen met z'n allen vol avontuur in de peuteruurtje.
1: Ja, dat is elke dag tussen 9 en 10. Mm-hmm. En in het weekend heb je dan natuurlijk Dirk Schelen en meneer Kaasgaven en mevrouw Suikerspin. Ook super leuk om te luisteren. Ja. Maar zometeen dus het peuteruurtje met allemaal leuke liedjes van bijvoorbeeld Juf Roos of Boomba of een Nijntje of Dirk Schelen. Dat is allemaal voor de kleinere luisteraars.
0: Ja.
1: Nou, daarna gewoon de muziekmix. En ja, de ochtendshow die is er morgen weer vanaf 6 uur.
0: Ja, en goed om te weten, morgen is de laatste kans voor het kleurboek van de Zoete Zusjes. Dus als je vandaag niet hebt meegedaan, doe morgen dan mee, want daarna zijn ze op.
1: Oh ja, ja, goed dat je dat zegt.
0: Ja, ja, dat is toch even, ja.
1: Dat is morgenochtend. Voor nu een fijne dag. En hopelijk dan tot morgenochtend.

0: boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken? Mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids.

0: je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.
1: Olleke, bolleke, rebus, solleke, olleke, bolleke, knol.

Hallo, ik ben Jeroen Schipper. Wat leuk dat je luistert naar het peuteruurtje van Hallo Kids Radio. En ook in dit uurtje hoor je misschien wel liedjes van mij langskomen. Veel plezier!

0: tot 10 uur hoor je het peuteruurtje. Op Hallo Kids Radio.
1: Hoi Simsala vrienden, wij gaan opruimen.
2: Niet alleen Saartje, Tibbe en ik, echt iedereen helpt mee.

0: We hoorden 5 en daarna 4. Dat betekent dat we terugtellen vanaf 5.
1: Vanaf 5?
2: Nee, 5. En bij de 0 moet je klaar zijn.

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: Hallo, luisteraars van Hallo Kids Radio. Ik ben Jeroen Schipper en in het peuteruurtje hoor je heel veel van mijn liedjes. Zing en dans maar lekker mee.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

heerlijk stukje brood gesneden. Met een lekker kopje soep erbij. Oh, maar er zit een gat in de emmer. Dus alle soep loopt eruit. Dus ik moet heel snel drinken. Klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok. En nu ga ik lekker slapen. Mijn middagdutje doen.

0: Poes en Pip slapen vanavond gezellig bij tante Perenboom, want het is een hele warme nacht. Ze moeten natuurlijk wel gaan slapen. Het is al heel laat en voor je het weet is het weer morgen.
1: Oh, ik vind de maan zo mooi, Woezel. Ik zou zelf wel een maantje willen hebben.
2: Zelf wel een maantje willen hebben?
1: Ja, een maantje voor in ons hok. Dan hebben we altijd een lichtje als het nacht is.
2: Oh ja, wat een goed idee. Dan haal ik toch gewoon een maan voor je, Pip.
1: Past die in ons hok dan, denk je?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Maar die staat toch veel te hoog? Dat durf jij toch helemaal niet?
2: Dus wel, makkie. Ik spring gewoon heel erg hoog. Of ik klim in de hoge boom.
1: De hoge boom? Die is veel te gevaarlijk.

0: Die kan heel goed klimmen. Blijf maar gewoon hier.
1: Pip denkt dat ik het niet durf. Nou, echt wel. Ik ga gewoon de maan voor haar halen.

0: naar beneden. Straks moet ik hier voor altijd boven blijven.
1: Wip!
2: Woesel! Woesel, waar ben je? Woesel? Wat doe je daar?
0: Wip, help! Ik durf niet meer naar beneden.
2: Hou je goed vast, Woesel. Ik ga hulp halen. Purpoes, Woesel heeft iets doms gedaan. Woesel zit boven in de hoge boom. En hij kan niet meer naar beneden. We moeten hem helpen.
3: In de hoge boom? Woesel? Oké, ik kom.
2: Hey, Woesel. Alleen poezen klimmen in bomen. Honden kunnen niet klimmen. Hou eens op met plagen, buurboes. Je moet hem juist helpen.
3: Miauw. Nou goed. Ik kom eraan, Woesel.
2: Kom maar mee, Woesel. Je kunt het best.
3: Ik pak je staart wel vast en dan lopen we achteruit.
0: Oh, oké.
2: Kom maar. Oh, lieve Woesel. Ik ben zo blij dat je weer beneden bent.
0: Dank je voor het redden, buurpoes.
3: Tuurlijk. Maar nou ga ik weer slapen, hoor. Het is midden in de nacht.
0: Ik wilde de maan voor je halen, maar ik kom er net niet bij.
2: Gekkie. Het was toch maar een grapje? Wie klimt er nou ook in de hoge boom? Wel stoer, hoor.
0: Ik heb wel deze voor je meegenomen. Voor in ons hok.
2: Bijna net zo mooi als de maan, Woesel. Dank je wel.
4: In de zachte, witte gloed van het maanlicht is iedereen in de tovertuin in een diepe slaap. En trouwens, niet alleen in de tovertuin. De maan is overal het lichtje in de nacht. Over de hele wereld. Voor alle kinderen. Voor iedereen.

Als het stil is, sst, hoor jij dat ook? Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek. Huh? Dat is jouw knuffelkonijn, daar

0: Ach, het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.
1: Dit is het peuteruurtje.

0: zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.
1: Zeg, ken jij eigenlijk alle dieren en cijfers al? Zullen we even kijken?

Hallo, ik ben Jeroen Schipper en wat goed dat je luistert naar het peuteruurtje van Hallo Kids Radio. Ik hoop dat jullie ook lekker meezingen met de liedjes van mij die je in dit uurtje hoort.

0: Niets dat lukt, het heeft geen nut.
1: Hoe krijgen we nu alle spullen mee?
2: Op vakantie naar de zee?
0: Dan hebben Jonkie en Jet een goed idee.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken? Mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Welkom op onze boerderij. We zijn zo blij dat je er bent en we zo lang op je gewacht.
2: Kom jij het leukste dagje uitbeleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen was er iets aan de hand in het kasteel.
1: Ach, dat was ik vroeger. En dat zijn mijn gemene stiefzusters.
2: Gelukkig is het allemaal goed gekomen. U bent nu prinses. Prinses Assepoester.
1: En dit is mijn prins. Jammer dat hij er bijna nooit is.
2: Gelukkig heeft u dit schilderij. Dan is hij toch een beetje bij u.
1: Jazeker. En ik heb natuurlijk ook mijn ring. Zo weet ik dat de liefste prins van de hele wereld bij mij hoort. Door deze ring denk ik elke dag aan hem.
2: Welke ring, koninklijke hoogheid?
1: Mijn ring! Ik ben mijn trouwring kwijt.
3: Jij hebt een nieuwe?
4: Ja.
5: Ja, is goed hoor.
6: Hé, wat is dat? Oh, een ring.
7: Gaat hij niet te hard zo?
2: Attentie, attentie. Prinses Assepoester is haar trouwring kwijt. Wie hem vindt, krijgt een beloning. Goud, zilver of juwelen.
6: Maar hij ligt gewoon hier.
8: Amai, ik ben heel arm. Kunt jij geen nieuwe laarzen voor me kopen?
9: Natuurlijk niet, ik ben ook arm. Ik ben de armste heks van de hele wereld.
2: Hebben jullie het goede nieuws al gehoord?
8: Amai, ik hoor alleen maar slecht nieuws vandaag.
2: Benjamin heeft de trouwring van Assepoester teruggevonden. En hij krijgt vanmiddag een beloning van haar in het kasteel. Goud, zilver of juwelen.
9: Aha, dat is nog eens goed nieuws.
8: Ja, goed nieuws. Maar waarom eigenlijk? We hebben nog steeds geen rode cent.
9: Nee, nog niet. Maar ik heb een geweldig gemeen plan. Kom op, gauw naar het kasteel. Daar wachten we op Benjamin.
8: Stop! Geef mij de helft van je beloning. En rap een beetje.
6: Maar ik heb nog helemaal geen beloning.
8: Oh nee?
6: Nee, ik moet eerst deze ring terugbrengen.
8: Oh ja, natuurlijk. Dat is waar. Dan wacht ik tot je terugkomt. En dan wil ik de helft van de beloning. Is dat duidelijk?
6: Ja, meneer.
9: Daar zal je hem hebben.
6: Pardon, mag ik er even langs?
9: Alleen als je belooft dat ik straks de helft van jouw beloning krijg.
6: Ja, maar...
9: Als je het niet doet, eten de reus en ik vanavond goudbruin gebraden geit.
6: Maar dan heb ik helemaal geen beloning meer over.
9: Dat is ook precies de bedoeling.
6: Vooruit dan maar. Het belangrijkste is dat de prinses haar ring terugkrijgt.
9: Goed zo. De ene helft is voor mij en de andere helft voor de reus.
1: Benjamin, wat ben ik daar blij mee, mijn trouwring. En beloofd is beloofd, kies maar uit wat je hebben wilt. Goud, zilver of juwelen.
6: Ik hoef helemaal geen beloning.
1: Maar je hebt het verdiend. Het maakt me niet uit wat je kiest. Doe nou.
6: Vooruit. Als ik dan toch iets moet kiezen, dan wil ik wel... Die bezem die daar tegen de muur aan staat.
1: Wat?
6: Dan zal ik de hele stoep van het kasteel schoonvegen.
1: Dat meen je niet. Dat is toch geen beloning? Dat is een straf.
6: Of wacht, eigenlijk wil ik dat niet.
1: Oh, gelukkig. Ik dacht al, wat een rare beloning.
6: Ik wil twee bezems. Dan is de stoep sneller schoon.
1: Daar begrijp ik niks van. Waarom wil je dat dan?
6: Dat zal ik u vertellen.
9: Waar blijft die nou?
8: Daar heb je hem.
9: Ah, wat heeft hij bij zich?
8: Niks.
9: Niks?
6: Hallo.
9: Waar is je beloning?
6: Binnen. Omdat hij toch voor jullie is, wil prinses Assepoester hem zelf geven. Dus nu vraagt ze of jullie binnenkomen.
8: Amai. Op bezoek bij de prinses.
6: Tot ziens.
9: Wat sta je daar nou nog? We gaan onze beloning halen.
8: Ja.
0: De heks wist natuurlijk niet wat voor een beloning dat was. En tegen de prinses durft niemand nee te zeggen. Die middag werd de stoep van het kasteel dus heel erg schoon. Dankzij de heks en de reus.
8: Als je nog eens wat weet...
9: Hou je mond en vecht door. Des te eerder zijn we klaar.
0: Dat komt er nou van als je iemands beloning wilt afpikken. Zo was er ook eens een keer. Maar dat, lieve kinderen... Dat is weer een ander verhaal.

Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
1: Hallo Kids Radio.
2: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Het is herfst en de blaadjes vallen van de bomen. De hele tovertuin kleurt in mooie bruine tinten. Het heeft iets gezelligs, iets leuks, iets feestelijks. Tante Berenboom krijgt een goed idee.
1: Zeg jongens, waarom verzinnen jullie niet een speciaal herfstfeestje voor vanavond? Met veel leuke bladerenslingers en wiegende lampjes in het donker. Zo vieren we dat het herfst is.
2: Oh, wat een fantastisch idee, tante.
3: Een herfstfeest, dat is toch superleuk?
4: En in het donker.
2: Oh, weet je wat?
4: We geven een herfstspokenfeest.
2: Ja, goed idee. Dan gaan we ons als spoken verkleden. Iedereen moet als spook komen.
4: Buurpoes, Molletje.
2: Oh, en jij natuurlijk, Vlindertje.
4: We gaan niemand vergeten, hoor.
2: Tuurlijk niet. En Spinnetje, die kan ook wat spannende spookwebjes maken.

0: spookwipjes maken.
1: Oeh, spookwipjes.
0: Vlindertje, ga je het aan iedereen vertellen? Ben je klaar, Pip?
2: Ik bedoel, spookpip.
0: Ja hoor, griezelwoezel. 1, 2, 3. Oeh. Wie ben jij, spook?
3: Ik ben het, spookpoes.
0: Miauw.
2: Hey, spookpoes.
0: Daar heb je spookmuis. Vinnetje, wat heb je hier mooi spookerig gemaakt?
4: Boe!
1: Wauw, molletje!
4: Nee. Ik ben gaaf spook. Snappen jullie? Gaaf spook.
0: Nou, iedereen is er, toch?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Kom jongens, dan gaan we tante en de wijze varen laten schrikken.
1: Miauw!
5: Wijze varen, ik ben moe. Ik ga maar eens slapen.
6: Nou, ik ook. Wel te rusten, hoor.
1: 1, 2, 3.
5: Wijze varen, wat was dat?
6: Scheer je weg uit de spoken. Ga terug naar jullie spokenplek.
0: Jullie spokenplek.
7: Ze trapten er mooi in.
0: Dat was echt goed.
7: Ja, we hadden ze echt te pakken, hoor.
4: Oh, een spook.
1: Ja, een echt spook.
0: Ga weg, eng spook. Eltje, maar je bent geen spook.
7: Oh, maar jij bent er natuurlijk ook nog. We waren je helemaal vergeten.
0: Sorry, Eltje, we zijn je niet expres vergeten. Maar je bent wel het beste echte spook. Ja, omdat jij ons hebt laten schrikken. Jij bent superspook.
7: Echt wel.
8: Spoken of gespookt worden, dat is natuurlijk wel heel spannend. Gelukkig valt het allemaal reuze mee, want spoken bestaan niet. Al is het wel leuk om te doen alsof, met zo'n spokenfeest.
9: De leukste kidszender van Nederland.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
1: Ik vind Kids Radio superleuk. Doei, groetjes Sophie.

0: Tonisch.
1: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
2: Dag ploppertjes, het is hier veel te droog en daarom dansen we de regendans.

0: Plopper de Bloop, het begint te regenen.
1: Hallo, ik ben Tycho en ik vind jullie muziek heel leuk. Dankjewel, doei.

0: beleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Klein Duimpje was aan het lachen met de ezel tot Roodkapje voorbij kwam.
1: Roodkapje, doe mee! Moppen vertellen aan de ezel tot hij een dukaat poept.
2: Geen tijd. Ik moet nog zoveel inpakken.
3: Ga je op reis?
2: Ja, vanavond. Ik heb alleen nog een grote koffer nodig.
3: Nou, heb ik niet. En een koffer van Klein Duimpje is voor jou een lucifersdoosje.
2: Er moet eten voor een hele winter in passen. Misschien heeft Langnek er een.
1: Wat is die van plan?
4: Is ze de hele winter op reis?
1: Waarom neemt ze dan geen afscheid?
4: Ze is vast bang dat je verdrietig wordt.
1: Ik mis haar nu al.
5: Wat een serieuze gezicht hier, zeg. Hé, lach eens een beetje. Het leven is verrukkelijk.
1: Roodkapje gaat weg, voor heel lang.
5: Wat? Weg?
1: Ja!
5: Wat een ramp! Hoe moet het dan verder met mij? Waar gaat ze heen?
4: Ze zoekt een grote koffer om heel veel eten in te doen.
5: Een grote koffer? Eten?
1: Ja!
5: Ik moet er weer vandoor. Dan ben ik nog net op tijd om Roodkapje uit te zwaaien.
6: Afscheid nemen is niet leuk. En ik kan het weten. De prins is heel vaak op reis.
1: Roodkapje moet gewoon hier blijven.
6: Soms gaat iemand een tijdje weg. Dat hoort erbij.
1: Als je iemand mist, ben je dan de hele dag verdrietig?
6: Een beetje. Maar als jij aan Roodkapje denkt en Roodkapje denkt aan jou, dan ben je toch heel dicht bij elkaar. Dan is de winter zo voorbij.
1: Dan ga ik haar iets geven waardoor ze me niet vergeet.
7: Waarom moest ik mijn koffer halen? Ga ik op vakantie?
5: Nee, maar Roodkapje wel. Voor heel lang. En ik heb mijn eten graag in de buurt.
7: Ik ben niet dom, maar ik snap het niet.
5: Luister, ik ga in de koffer zitten. Ja, jij doet hem dicht. Ja. Dan ga je naar Roodkapje en je zegt dat je de grote koffer hebt die zij zocht. Ja, ja, je neemt haar mee naar hier, ja? En doet net alsof je haar eten in deze koffer stopt.
7: Ja, duidelijk.
5: Goed zo.
7: Ja. Maar jij zit erin.
5: Je doet alsof, zeg ik toch. Dan komt de tweede stap van het plan. Dan zeg je, zal ik de koffer dragen? Die is veel te zwaar voor jou.
7: Oh ja, ja. Ja. Duidelijk. Ja, maar dan draag ik jou. Ja,
5: Roodkapje vertrekt. Jij loopt mee met de koffer. En als we heel ver weg zijn, maak je de koffer open en kom ik tevoorschijn. En dan krijgt Roodkapje een enkele reis richting Wolvenbuik.
7: Ja. Maar wat heb ik daar nou aan?
5: Nou, als Roodkapje spoorloos is, ja? Dan zal Klein Duimpje haar zeker in dat verre bos gaan zoeken. Ja, hoef je alleen maar daar te wachten tot hij voorbij komt.
7: Ah ja.
5: Ja, ja.
7: Daar ga je. Zo.
1: Hier, dan zul je nog eens aan me denken.
6: En dit muiltje zorgt ervoor dat je mij ook niet vergeet.
2: Wat aardig, maar waarom zou ik jullie vergeten?
6: Omdat je zo lang op reis gaat.
1: Ik mis je nu al.
2: Lang op reis? Ik ga 3 dagen bij oma logeren.
6: 3 dagen maar?
1: En je neemt zoveel eten mee.
2: Dat is voor oma. Heeft mijn moeder gemaakt. Genoeg voor de hele winter. Maar ik weet niet hoe ik het mee moet nemen.
1: Dus dit is geen echt afscheid? Ah, gelukkig heb ik niet

0: niet mee? Zal oma gezellig vinden.
1: Ja, gigantisch. Ik heb genoeg koffers. Je mag er wel eentje lenen.
2: Roodkapje.
3: Oké, ik ben er vandoor. Zie jullie bij oma.
2: Dit is geen stiekem plan hoor, maar gewoon zomaar iets wat ik moet zeggen. Daarin staat mijn koffer.
0: Oh.
2: Die mag je lenen.
0: Hoeft al niet meer. Assepoester heeft er een voor me.
2: Oh? Wat kwam er dan ook alweer? Oh ja. Zal ik die koffer dragen? Die is toch veel te zwaar voor jou?
0: Oh, nou, graag.
1: Mag die van mij er ook bij?
2: Leuk, op reis. Ik heb zelf ook ergens een hele grote koffer. Wat was daar ook weer mee?
4: Kan iemand me hieruit halen? Het is een beetje krap. Hallo, ik wil naar huis.
5: Oh. Als je aan iemand denkt die ver weg is, ben je toch een beetje bij elkaar. Niemand miste de wolf. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smartspeaker. Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig!
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja! Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee. Yeah.

0: de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.

0: hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6.

van je arme slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
5: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kirikiri, boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Party, party.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: de les van vandaag. Een nette piraat eet bastaard als zijn schip proper verder vaart.
1: Hoppiet piraat.
0: Niks te maren, eerst schrobben, dan pas smullen.
1: Flauw hoor.
2: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
3: Bravo!
2: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.
4: Tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok, tik-tok.

0: Oh, Marie, mag ik hallo zeggen zo?
1: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
0: Tegen iedereen zo.
1: Doe maar.
0: Hallo iedereen.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.

0: Je luistert naar de wereld van Studio 100 met belangrijk nieuws. Hoor jij K3 op de radio? Ga dan heel snel naar de website van Hallo Kids Radio en maak kans op een poëziealbum van K3.
1: Yes!
0: Kijk op hallokidsradio.nl en klik op het plaatje win. Aan het einde van deze week maken we de winnaars bekend. Winnen doe je bij Hallo Kids.

Gouden Raad van Piet Piraat. Op een schip heeft men nog nooit van rechts of links gehoord. Daar zegt men stuur of bakboord.

0: Vandaag had Kluis een nieuw idee. Hij wilde een raket bouwen. Nu zit er een gat in mijn dak.
1: Je luistert naar de wereld van Studio 100 met belangrijk nieuws. Hoor jij K3 op de radio? Ga dan heel snel naar de website van Hallo Kids Radio en maak kans op een poëziealbum van K3.
2: Yes!
1: Kijk op hallokidsradio.nl en klik op het plaatje win. Aan het einde van deze week maken we de winnaars bekend. Winnen doe je bij Hallo Kids.

0: 말래?
1: 비바보
0: 멍바루 뚱비 뚱비 뚱비 뚱비

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim. Maar niet verder vertellen, hè? Want dan weet iedereen het. Dan weet straks het hele bos wat ik uitgeet. Staat straks iedereen bij die rode schoentjes? Nee, dit is ons geheim. Sssst. 1, 2, 3.
1: Hallo, Kids Radio. Ik ben gek van jullie. Ik luister het elke dag en ik ga er helemaal op los. Groetjes van Ameline.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: beleven op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar... en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
0: Plan nu jouw leukste dagje uit met Fien en Teun op avonturenboerderij.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

dat hij zich had gewerkt in het zweet. Geld verdiend als water, maar nooit echt had geleerd.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.
8: Jij hebt grote sterke poten.
9: Jij een staartje met een krul.
8: Jij hebt tanden zulke grote.
9: Jij kunt knorren.

Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.

0: op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Oh, dat scheelt.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: De zes dinaren. Ergens, heel lang geleden en heel ver hier vandaan, leefde een koningin. Niet zomaar een koningin, maar zoals je dat toen wel vaker had, was deze koningin ook een tovenares. Het was een kring van een vrouw die in heel haar leven nog geen 5 minuten aardig was geweest. Ze was ook monsterachtig lelijk. Als zij haar gezicht buiten liet zien, konden de vogels van schrik de hele dag niet meer fluiten. Maar wat nou zo gek was, ze had een beeldschone dochter. Ongelooflijk hoe zo'n lelijk eng mens zo'n prachtige dochter kon hebben. Vanuit de hele wereld kwamen er prinsen en rijke mannen de koningin vragen om met haar dochter te mogen trouwen. Maar daar had de koningin geen zin in. En dus verzon ze allerlei onmogelijke opdrachten. Als de trouwlustigen de opdrachten niet konden uitvoeren, werden ze betoverd en verdwenen ze gewoon. Nou, je begrijpt, er waren al heel wat prinsen verdwenen. Tot op een gegeven moment niemand meer durfde te gaan. Bijna niemand dan. Want ergens, heel ver weg, had een overmoedige prins besloten dat hij met de dochter van de heks ging trouwen. Hij stapte op zijn paard en vertrok. Na een aantal dagen lopen zag hij in de verte een heuvel met kleren aan.
1: Wat krijgen we daar nou? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Wie doet dat nou?
0: Toen hij dichterbij kwam, zag hij dat het geen heuvel met kleren aan was, maar een man met een buik zo groot dat heel Nederland erin paste.
1: Hé, meneer, wat ligt u daar te liggen? Mag ik zeggen dat u de dikste man bent die ik ooit heb gezien?
2: Jazeker mag u dat. Tja, ik heb geen werk, want mensen vinden dat ik te veel eet en dus kunnen ze me niet betalen.
1: Nou, weet je wat? Ga met mij mee en dan zien we wel wat er van komt. Liggen kun je je hele leven nog, toch?
2: Heel graag. Als ik onderweg mag eten zoveel als ik wil, ben ik uw man. En Heuvelbuik is de naam.
0: Samen ging de reis verder tot plotseling Heuvelbuik begon te gieren van het lachen.
2: Kijk nou, een paar voeten en een stel benen. En daar, een lijf zonder hoofd. Dat is me ook wat.
1: Kom, gaan we kijken waar die twee hoofden zijn. Iets zegt mij dat het de moeite waard is.

0: een dag rijden kwamen ze bij een hoofd. En even verderop zagen ze het andere hoofd. De een had een lang lijf en de andere had een enorme lange nek.
1: Ongelooflijk, wat een lange man ben jij, zeg. Waarom lig je hier? Voel je je niet lekker?
2: Ja, ik verveel me. Ik heb geen werk. Niemand wil mijn dienst omdat ik nergens binnenpas.
1: En jij met die lange nek? Hoe snuit jij je neus? Nou ja, ik nies maar wat. En hier ziet niemand me toch. Ik was het zat om uitgelachen te worden. Langnek is de naam. Kom, ga met mij mee. Ik blijf toch buiten. En wij zijn gewoon een paar rare snoeshanen bij elkaar. En als het niet bevalt, dan kunnen jullie altijd nog een uitkijktoren worden.
0: Toen ze de volgende morgen weer op weg waren, zagen ze even verderop een man in het gras liggen met enorme oren. Daarnaast zat een man met een blinddoek voor. Kogeloog.
1: Sorry, maar zijn jullie iets kwijt? Een bril misschien?
3: Nee, ik luisterde heel even wat er aan de andere kant van de wereld gezegd werd. Ik kan namelijk zo goed horen dat ik zelfs het gras en de bloemen hoor groeien. En dat geeft een lawaai, zeg. Daarom zit ik ook hier. In de bewoonde wereld is het me gewoon te druk met al dat gekakel van iedereen. Alsjeblieft, wees u alsjeblieft een beetje stil.
1: En jij? Heb jij pijn aan je ogen?
2: Nee, dat niet. Maar als ik mijn blinddoek afdoe, maak ik alles kapot waar ik naar kijk. Zo sterk zijn mijn ogen.
1: Kom, ga met ons mee. Dat is toch veel gezelliger dan hier alleen blijven en jullie kunnen me helpen.
0: En zo kwamen Kogeloog en Luisterbink bij het bonte gezelschap. Net toen ze weer verder wilden gaan, hoorden ze in de bosjes een man kermen en bibberen. Ze gingen maar een polshoogte nemen, want ja, je kon natuurlijk nooit weten.
1: Hoe komt het dat je zo zit te bibberen? Het lijkt wel alsof je het koud hebt, beste man. Het zweet loopt in straaltjes van mij af en jij zit hier met drie jassen aan.

0: probleem. Hoe warmer, hoe kouder ik het heb. En andersom. Daarom zit ik hier maar wat werken kan ik zo niet. En op de Noordpool is het voor mij prima te doen. Maar daar is dus geen werk. Ik ben koukleum aangenaam.
1: Als jij met me meegaat, ben ik van alle markten thuis en verveel jij je in elk geval niet. Kom op, vooruit met de geit.

0: Ze waren een week samen onderweg toen ze bij het land van de toverkoningin met de mooie dochter kwamen.
1: Zo, en hier eindigt mijn reis. Ik wil met de prinses trouwen, dus wens me maar geluk.
0: De 6 dienaren keken elkaar aan en dachten allemaal hetzelfde. Ook zij hadden gehoord wat de heks met prinsen deed die met haar dochter wilde trouwen.
2: Ach, kijk, daar hebben we weer zo'n held die met mijn dochter trouwen wil. Nou, dat kan hoor, maar eerst even 3 opdrachten uitvoeren, hè, zoals je voorgangers. Breng om te beginnen maar eens mijn ring, die ik jaren geleden in de Rode Zee heb laten vallen.
0: Teruggekomen bij de anderen, vertelde hij wat de opdracht was en gingen ze overleggen hoe ze de opdracht konden uitvoeren.
3: Ik loop gewoon de Rode Zee in en ga hem halen.
0: Na een tijdje kwam Torenbeen terug zonder ring.
3: Ik heb geen idee waar ik moet zoeken. Ik heb de hele bodem afgevoeld met mijn lange armen, maar niks.
4: Well, eigenlijk komt het goed uit, want ik heb een reuzendorst. Ik drink die hele zee leeg en dan zien we hem vanzelf liggen.
0: Samen gingen ze op weg. En na een half uur kwamen ze terug met de ring. Blij sprong de prins op zijn paard en bracht de ring naar de heks.
2: Allemachtig, dat heb je snel gedaan. Nou ja, dit was dan ook wel erg makkelijk, hè? Nee, de volgende opdracht wordt echt hele andere koek, hoor. Om mijn kasteel lopen 300 koeien. En in mijn kelder liggen 300 vaten wijn. Heb je hem? 300 koeien? 300 vaten bij. Nou, goed. Ik wil dat je die voor de ochtend allemaal opgegeten en gedronken hebt. Maar let op, hè. Er mag geen hoorn of haartje van de koe blijven liggen. En van de wijn wil ik geen druppeltje meer zien. Begrepen?
1: Ja, dat is jammer dat ik alleen moet eten. Oh, of mag ik misschien mijn vrienden uitnodigen?
2: Oh, je mag er een meenemen, hoor, voor de gezelligheid. Voor je laatste maaltijd. Maakt me niet uit.
0: De prins ging terug naar de dienaren en vroeg aan Heuvelbuik of hij nog honger en dorst had.
4: Nou, ik ben blij dat u het vraagt. Want van al dat zoute water heb ik nog meer dorst gekregen. En met water vul je geen krater. Nou, kom maar op met dat eten.
0: Samen gingen ze op weg naar de heks. En toen ze een rondje om het kasteel hadden gelopen, had de dikkerd alle koeien opgegeten met huid en haar. Ze liepen het kasteel binnen, rechtdoor naar de kelder. Want Heuvelbuik had wel erge dorst gekregen van al dat eten. Toen hij alle wijn op had, liet hij een keiharde boer.
4: Zo, dat was een goede bodem. Lekker zeg.
0: De heks was zo geschrokken van de harde boer dat ze naar beneden kwam rennen. En ze schrok nog harder toen ze zag dat alles op was en de prins haar vriendelijk toelachte.
2: Vraag me af hoe je dit gedaan hebt. Maar denk jij maar niet dat je er al bent, hoor. Want ik heb nog steeds een opdracht voor je. De moeilijkste moet je nog doen. Vergeet dat niet. Ik breng je vanavond mijn dochter en kom haar dan om 12 uur vannacht weer ophalen. Als ze niet meer bij je is, als ik kom, dan is het gebeurd met je en zal ik je straffen.

0: ging op de uitkijk staan. De anderen babbelden wat met elkaar en maakten grapjes. Dat ging zo goed tot een uur of 11. De heks nam het zekere voor het onzekere en sprak een toverspreuk uit. Meteen vielen ze allemaal in slaap. Om 11:45 werd Heuvelbuik wakker van de honger en maakte de anderen ook snel wakker toen hij zag dat de prinses verdwenen was. Even was er paniek, maar...
1: Sst, stil, ik hoor wat. Oh ja, nu hoor ik het weer, oh niet zo hard. Ik hoor haar huilen, hier heel ver vandaan. Maar ik weet niet waar, want ik zie haar niet.
2: Ja, maar ik wel. Ik zie haar zitten tussen de rotsen. Kogeloog moet erheen, want de rotsen die moeten kapot. Torenbeen, jij moet hem brengen. Jij neemt zulke grote stappen, jij bent in een handomdraai weer terug.
0: Langnek had zijn nek inmiddels weer ingetrokken en samen met de anderen wachten ze tot de prinses terug was. Ondertussen stapte Torenbeen met grote passen de wereld over tot hij bij de rotsen kwam. Hij zette Kogeloog op de grond en deed een stap naar achteren. De blinddoek ging af en de rotsen spatten als een koek uit elkaar. En daar zat ze, de prinses. Snel nam Torenbeen haar op zijn rug en rende terug naar de prins. Nog 5 minuten. Als de wiede weerga ging hij Kogeloog halen. En ze waren net binnen toen de klok 12 sloeg en de heks binnenkwam.
3: Dit is ongehoord. Nog niemand heeft alle opdrachten goed vervuld. Als ik kon, zou ik je betoveren. Maar ja, zelfs een heks moet haar woord houden. Er is niets meer aan te doen. Oké, je mag mijn dochter trouwen.
0: De bruiloft werd gevierd en iedereen was blij dat het deze keer goed gegaan was. Iedereen, behalve de heks dan. Maar daar maakte niemand zich erg druk om. De prins nam zijn prinses mee terug naar huis. En de 6 dienaren, die hem zo trouw waren gebleven, kregen ieder een zak met geld en trokken weer verder de wijde wereld in. En iedereen leefde nog lang en gelukkig.

De prins ging naar huis en even later werd de prinses gebracht. Heuvelbuik ging voor de deur zitten, Torenbeen ging om hen heen liggen als een ketting en Langnek

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
1: Hallo.

0: What will Tarzan have Jane? Stay tuned. Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.

0: dagen op de boerderij van Fien en Teun? Kijk op avonturenboerderij.nl.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Haha!

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Luister via hallokidsradio.nl of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.
1: Op uw plaatsen.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.